0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: You're coming along.
1: Radio Zuidland.
2: De hele nacht lang.
1: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
2: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
1: Hè?
2: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
1: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
2: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
1: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
2: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
1: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
2: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnekenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Beijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
4: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnekenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Beijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Het Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
6: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is de Open Bedrijvendag van VOCA. Op zondag 4 oktober zetten wij onze deuren open. Kom een kijkje nemen bij paardenmelkerij Janssens en loonwerken Janssens. En ontdek wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Ontdek onze paardenmelkerij. Bekijk onze landbouwmachines en loonwerk. Beleef, proef en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Zet de datum alvast in je agenda en kom gezellig langs met vrienden en familie. Op zondag 4 oktober aan Maaikeneveld nummer 66 te Lier. Meer info kan je krijgen op het nummer 0496 80 22 80. Dat is 0496 80 22 80. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Hyundai Creuse in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Jouw regio, jouw radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tot en met 3 januari 2027 kan je terecht bij de Doe Expo Stinkhond. In het Speelgoedmuseum te Mechelen is er de Doe Expo rond de populaire boekenreeks Stinkhond. Ga in het museum op zoek naar cadeautjes voor Stinkhond zijn vrienden en speel nadien op de grote vuilnisbelt met onder andere een knikkerbaan, een doolhof en een leeshoek. De ideale uitstap voor hondsdolle pret. Openingsuren van het Speelgoedmuseum van Mechelen zijn van dinsdag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 17 uur. De locatie is het station van Mechelen aan de Kiss en de Ridezone aan de Koning Albertplein 2B. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Hier is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnekenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Beijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Het Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
4: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de herfstwandeling, de schoorsteen van Mortsel. En dat op woensdag 11 november om 13 uur op de middag. Grijp nu je kans om deze historische buurtwandeling te beleven. De lokale vereniging Raak Edegem nodigen je van harte uit voor de herfstwandeling de schoorsteen van Mortsel. Afspraak 11 november om 13 uur op de middag op de parking van de IDA Mortelmanstraat in Edegem. We kijken over de berm, herdenken het bombardement van 5 april 1943, bewonderen de erfgoedwoningen en ontrafelen de geschiedenis van Agfa Gevaert. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Chefs on Wheels Music and Food Truck Festival te Lint. Praktische info, de locatie. Aan het Oudstrijdersplein. De data 3 en 4 oktober. Op zaterdag van 14 tot 22 uur. En op zondag van 12 tot 21 uur. De toegang is gratis. Er is kindergriemen, een springkasteel. En ruimte om veilig te spelen en te genieten. Chefs on Wheels is een laagdrempelig familiefestival waar iedereen zich welkom voelt. Samen maken we er een feest van. Chefs on Wheels brengt mensen samen. En dit op 3 en 4 oktober in Lint. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnenkestoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Bijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Het Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
6: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de Charity Day 2 Events. Eén dag, één goed doel. Op zaterdag 4 oktober maken we er samen een bijzondere dag van. Volledig ten voordele van What About Me Dogs. We organiseren twee aparte events, zodat je zelf kan kiezen waarvoor je komt. Event 1, Charity Quiz, van 13:30 tot 17:00. Event nummer 2, kaas, tapas en wijnavond, vanaf 18:00 s'avonds. Inschrijven voor één of beide events, dat kan, via www.whataboutmedogs.be. Plaats van gebeuren, De Gam, Kardinaal Kardijnlaan 31A, te Rumst, ter Hagen. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Reet stelt voor op 17 oktober om 20 uur 's avonds het najaarsconcert. De gastvedettes zijn Doran en Ellis. Het gaat weer de moeite zijn. Daar staan de Reetse concertband Doran en Ellis en dirigent Erik Builegarant voor. Kaarten zijn verkrijgbaar bij André Gillies op het nummer 0475-2362-30. Dat is 0475-2362-30. Plaats van gebeuren, Gildenhuis, Eikenstraat 13, te Reet. En dit op zaterdag 17 oktober om 20 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De ochtend van Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17:00 wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnekenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Beijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
4: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Nacht van de duisternis. Een begeleide wandeling in het Blaasveldbroek. Op zaterdag 10 oktober met start vanaf 19 uur. Afspraak aan de parking Blaasveldbroek, Broekstraat te Willebroek. Vooraf inschrijven is wel verplicht en dat via www.willebroek.be/nacht. Er zijn korte wandelingen, kindvriendelijk, met vertrek elke 15 minuten tussen 19 en 21 uur. Maximum 25 deelnemers per groep. Er zijn ook de lange wandelingen, een grotere lus dus, met start om 19.30 uur en 20 uur en ook maximum 25 deelnemers voorzien per groep. Bij helder weer kan je sterren kijken en na de wandeling is warme chocomelk of soep voorzien. Honden zijn niet toegelaten en zaklampen die blijven thuis. Stevige wandelschoenen zijn aanbevolen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Zuidrand, jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is de Kokas Bingo Avond. Zin in een gezellige avond vol spanning, plezier en leuke prijzen. Kom dan naar onze Bingo Avond op vrijdag 16 oktober met start te 19 uur 's avonds. De deuren gaan open vanaf 18 uur 's avonds in de Wouwschool aan de Jan Verbertlijn nummer 46 te Edegem. Er zijn 10 spannende speelrondes plus 1 superleuke hoofdprijzenronde. Breng je vrienden en familie mee en maak er samen een gezellige bingoavond van. Alvast veel speelplezier, gezelligheid en kans op mooie prijzen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ann, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnekenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Beijaard met de 4 Heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Het Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
4: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zet de jaarmarkt in Boeghout dit jaar goed in. En kom mee quizzen in de tent van de Bunderfeesten aan de Bunderkust te Boeghout. Inschrijven kan door te mailen naar quizbakwalde@gmail.com. Het is de 34ste Bakwalde Studentenquiz op zaterdag 3 oktober voor jong en oud. De start is voorzien om 20 uur 's avonds. De ploegen van 4 personen maximum aan €24 per ploeg. Dus inschrijven doe je via quizbakwalde@gmail.com in de tent van de Bunderfeesten op de Bunderkust te Boeghout op 3 oktober. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

de lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mensen op een bank. Een oostlief vrouwke en de vlokke schank, de strootwork.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: In woonzorgcentrum Meerminne te Mortsel wonen wel wat bewoners die in meer of mindere mate lijden aan Alzheimer of een andere vorm van dementie. Elke maand zingen een 40-tal mensen samen in het contactkoor. Dat bestaat uit een mix van mensen met en zonder dementie. Eén ding hebben ze gemeen: hun liefde voor zingen. Op donderdag, 1 oktober, treden ze voor de 10e keer op in de Mark Liebrecht Schouwburg aan de Heilig Kruisstraat 16 te Mortsel. Ze beginnen eraan om 14:30 in de namiddag en de inkom is gratis. Kom eens langs en kom eens luisteren. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnekenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Beijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Het Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
6: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is een oproep aan alle toekomstige griezelacteurs. Durf jij bezoekers de stuipen op het lijf te jagen? Voor ons Halloween-evenement op 30 en 31 oktober in het Tivolipark te Mechelen zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Die willen meehelpen als figurant. Geen ervaring nodig. Professionele griemen en kostuums worden voorzien. Een unieke ervaring achter de schermen. Heb jij zin om mee te doen? Surf naar www.epicgroep.be. Tag gerust vrienden, familieleden of collega's die hier perfect voor zouden zijn. Wij kijken er naar uit om van je te horen en je te ontmoeten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: het dan eens gewoon. Was dat? In huis.
1: Ça va, ça va.
0: Voilà.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
4: I love the music.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Een middag vol vocale meesterwerken in Mortseldorp. En dat op zondag 18 oktober om 15 uur in de namiddag. De deuren gaan open te 14:30. Daar brengen Marjolein Akke, sopraan, Joy Gonnissen, mezzo-sopraan en Eluwoud Akke op piano pure pareltjes. Een middag vol vocale meesterwerken van onder andere Mozart, Brahms, Strauss, Gershwin en Schubert. Locatie Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. De tickets kan je verkrijgen via tickets@roodfluweel.be Orfeo. Contact voor de Orfeo-producties, dat kan via info@orfeo.be of op het telefoonnummer 03-449-1687. Ook nog via wilfried.deklein@telenet.be en op het telefoonnummer 04-76-55-86-46. Maar de tickets bestel je via tickets@roodfluweel.be/Orfeo. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnekenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Bijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Het Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
6: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub WC2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids Vonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29. Of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnekenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Beijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Het Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
4: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan Complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek.

0: week rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Jeugdkoor De Vagebonden uit Edegem organiseert hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Paling in het groen, balletjes in tomatensaus, goulash met frietjes of brood, zelfs een kinderhoek is voorzien. Op 3 oktober kan je eten om 16:30 en 20 uur. En op 4 oktober om 11:30 en om 19 uur. Bestel zeker vooraf. Restaurant, afhaal of levering. Bestellen doe je via www.palingfestival-edegem.be. Dat is www.palingfestival-edegem.be. En geniet van een korting. Jeugdkoor De Vagebonden, hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Op 3 en 4 oktober. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnekenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Beijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Het Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
4: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Kontich Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Kontich aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvkontich.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 's morgens tot 17:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn moois. De Groene Long van Duffel. De waterbekkens van Waterlink. Het Fort van Duffel. Het Mauriobos. De Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.
3: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17:00 wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnekenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Beijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Het Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
6: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03-460-0682. Dat is sport@boeghout.be of 03-460-0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Waalwijk rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig. Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnekenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Beijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Het Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
6: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een jaarlijks gezellig en kleinschalig marktje. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Artisanale producten, mooie plantjes, prachtige live muziek, kinderanimatie, heerlijke verse soep, huisbereid gebak, lekkere pannenkoeken, warme en koude dranken. Dit allemaal ten voordele van Zevenhuizen VZ2. Zaterdag 10 oktober van 10 uur 's morgens tot 17.30 uur 's avonds. De Oogstmarkt aan de Lindelei op het Grasplein achter ontmoetingscentrum De Witte Merel, Lise Steenweg 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De ballonnenkenstoet heeft zaterdagavond opnieuw veel volk naar het centrum van Duffel gelokt. In de stoet reden 18 kleurrijke praalwagens mee. Ook verenigingen, kinderen met lampionnen en de Duffelse reuzen waren van de partij. Opvallend was het Ros Beijaard met de 4 heemskinderen. Ook ridders te voet en een jeep van basisschool Het Kompas trokken mee. Het mooie nazomerweer zorgde voor een gezellige avond. De stoet werd afgesloten met vuurwerk.
6: De Sint-Lodewijkkerk in Morsel krijgt een nieuw leven als circuskerk. Circusschool Art to Move neemt er haar intrek en opent de deuren van 2 tot 4 oktober. De kerk werd aangepast met extra sanitair, ventilatie en zuinigere verlichting. De 300 kerkstoelen verhuisden naar een kerk in Polen. Zo kwam er plaats voor circuslessen en andere activiteiten. Tijdens het openingsweekend zijn er circusacts, workshops en een open deurdag. Art to Move wil er ook andere culturele activiteiten organiseren. Daarnaast worden ideeën uit de buurt onderzocht, zoals een buurderij en muziekavonden.
5: Morgen dinsdag krijgen we in de regio Antwerpen een warme nazomerdag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft overwegend droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Woensdag blijft het zacht met maxima rond 26 graden. Er zijn opklaringen, maar in de loop van de dag kunnen ook 1 of 2 korte buien vallen. Donderdag wordt het duidelijk koeler en wisselvalliger. We krijgen regelmatig wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt nog tot ongeveer 20 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 4 oktober is er de jaarmarkt in Boeghout. Met zo'n 100 deelnemers belooft het centrum één grote ontmoetingsplek te worden. Dit is het programma. Er is de jaarmarkt van 10 tot 16 uur. Er zijn runderen, geiten, schapen en ponies, marktkramers, handelaars, verenigingen en particulieren. Er zijn oude tractoren, er is een hobbymarkt made in Boeghout. Er is een kermis, springkastelen, clown Patapoef en een kinderboerderij. Er is ook een open Sint-Bavo-kerk en Luc Steno om 14 uur en Laura Lin om 15.30 uur in de grote feesttent. Om 20 uur is er het vuurwerk aan de Bunderkus en als afsluiter zijn er Soul for You in het vuurwerkcafé. Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: De Zuidrand draait om jou.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsoupée. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21:30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16:30. En van 17:30 tot 21:30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraadstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.nl.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 70s, etc.

0: het dan eens gewoon.
1: Was dat?
0: Ena!
2: Ça va, ça va?
0: Voilà.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
5: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand.
5: 70s at 7.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: It is R8.

down your kitchen door.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand. 90s at 9.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 9:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.

0: Zuid-Rand.
1: Power pum pum pum pum pum pum pum.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a pure, pretty young thing.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

saving no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

het hooi voor het jonge kalf. En wie het vers gebraden kalf niet lust, zo'n man die is maar half. Hier heeft de mens gewonnen, de arme grond vrij.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.